It's Springbok Top 20 time. 30 minutes of solid gold hits from the official charts of Springbok Radio. I'm your host, Frans Erasmus. En in hierdie week se program gaan ons voort met die jaar 1975 en die topverkopende solo 7 plate in Suid-Afrika. Nou verlede keer het ons gekom tot by nummer 14, van nummer 20 tot nummer 14 het ons afgetel en om aan te gaan nummer 13. Neil Herbert, South African, with She's a Woman, that went to the number 1 position on the Springbok Radio charts and stayed on the charts for 22 weeks.

Ja, die Claude Larsen Sangers. En natuurlijk ook die winner van Beste Sanger. Het in die stem herken, die talentvolle Alan Garrity. In hier diezelfde jaar, 1975, was die beste Engelse langspeelplaat gewen door die welbekende Barbara Ray. Terwijl groep 2 met die Sari toekenning gespog het vir beste Afrikaanse langspeelplaat.

0: Well done, fellas, and welcome back. Those, of course, are the voices of Sias Reniker and Gert van Tonder, better known as Groep 2.
1: Souvenirs van Sari 75. Luister weer morgenmiddag diezelfde tijd voor Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

Dan Hill het hierdie sari toe Canon vir 3 jaar gewen, 1974, 75 en 76. En te loops die heel eerste wenner van hierdie kategorie beste instrumentalist in 1964 was Archie Zelensky. Dit was Souvenirs van Sari. Morgenmiddag diezelfde tijd kan je weer luisteren naar Souvenirs of Sari.

En dit was die stem van Beverly van Sail, mees belovende sangeres. Bright Blue was die mees belovende contemporaire popkunstenaars.

Nou ja, daar was het dan. Ons 5 speciale Springbok Radio toekennings vir 1984. Ons tweede laaste aanbieding van Sari toekennings. Vrijdag gesels ons oor Sari 85. Maar luister gerus môre middag dieselfde tyd op Springbok Radio vir Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

0: Daar is onweer op jou gezicht, Jasper. Wil jij niet eerst zitten, nie? Kan ik maar die zakje bij je nemen?
1: Ja, ik wil niet zitten, nie, en ik zal zo lang mijn zakje zelf wassen. Ja, ik meen, ik zou toch zitten.
0: Maar wat scoort, Jasper? Maak je thuis.
1: Dank je. Wat scoort? Alles scoort.
0: Maar vertel mij dan.
1: Ik vind wat nou net hier eet is. Hoe kom het jij voor ons dat een tegen is zo vroeg aan jou?
0: Is maar net gasvrij.
1: Hoeveel mal was hij nou al hier?
0: Ik mag net zijn hoed komen al, Jasper.
1: Ik vraag, hoeveel mal, Paternella? Hoeveel mal was hij al bij u geweest?
0: O, Jasper, jij daarop. Wel, het is nou die derde man.
1: Ja, en drie malen scheepsrecht. Dat moet maar meer keren geweest zijn.
0: Nou, maar hoe komt dat?
1: Omdat hij zo thuis is alsof het zijn je werf
0: is. Is jij dan jaloers?
1: Ik? Ach, nee, ik ben jaloers. Wie is net maar nog? Ach, Petronella, hij moest niks hier kon verloren.
0: Niet zo goed verloren.
1: Ja.
0: Vergeet. En hij het bijna weer vergeet.
1: Ah, de slang die was listiger dan al het gedierte des velds. Ah. Ja, als zij onderkleren niet aan zijn lichaam vast was, niet dit ook vergeet.
0: Jasper.
1: Noeming slang zou der duivel. Hij gaat net zo listig te werken als die slang in die paradijs.
0: Sies, Jasper, is jij boos omdat hij hier was?
1: Ik een slang of wat, maar los naar die bloemenslangen.
0: En jij is niet jaloers, niet?
1: Ik is niet, ik bedoel, ach man, Petronella, het is een jaloersie niet, dit was nog niet nodig om nou al drie maal bezoek af te lenen.
0: Het is net onschuldige oorwijs.
1: Ja, vijf ster thee. Om zeker gammerkoekjes ook gevoerd.
0: Gewis, het moest koekjes voor jou gasten voor.
1: Nee, dan gaat hij weer komen, zeg.
0: Ach, ik geloof niet.
1: Ja, hij zou weer komen. En weer, en weer, en weer. Hij gaat jouw drempel behoorlijk uittrap.
0: Hoekom moet ons bespiegel oor iets wat nog niet gebeur het nie? Wie? Jy het my nog eers gegroet nie.
1: Ek het naald gesê.
0: Is dit die manier waarop jy groet?
1: Ach, Petronella, ek is omgekant.
0: Ach, word dan weer goed toe. Ek het so na jou verlang.
1: Waar het jy tyd gekry? O ja, bekeer jou dan die hele tyd. Ach, los het nie maar, Petronella, ek jaag toch net my bloeddruk op.
0: Ay, Jasper, jy is vir my speciaal. Ja, op zijn kuierkies is net boelangs, is net vriendskap.
1: Ja, moet hem net niet thee en koekjes geven, nie. Ach, wacht, laat ik jou eerst goed. Naand, Petronella.
0: Zo kortiekie.
1: Is nie vir my makkelijk om te bukken.
0: Ek is jammer. Ek het vergeet van die wonde op jou ongemakkelijke plek. Ek moet opgestaan, ek kan het nou doen.
1: Wel, geniet wat los, maar eerst, Petronella, daar is werk om te doen. Eerst werken, dan plezier. Ach, wat praat ik op toch nou alles. Dit lijkt voortreffelijk hier bij jou. Je hebt gewoon, hè?
0: Ik moest maar meer ten pas om voor alles een plekje te krijgen. Maar is het altijd te veel,
1: goed? Ach, nee, zo ja.
0: Met die skillerij het in die muur gaan het zomaar baie mooi lijken.
1: Ah, je vrouwse hand is amkundig. Ik net geweet waarom elke omiebo stukje een ornamentje neer te zetten.
0: Ik kan het via bij die opstal ook omdoen.
1: Nee, maar dit moet nou maar eerst wachten. Eerst ander dag, ja. Toen zijn er van mij, waar wil jy die goeders opgaan, hè? Hoeveel is dat?
0: Is drie kleinkies en vijf middelslag, drie grootes, al te saam 11.
1: Nee, heerlijke boekel, hè? Maar ja, hoe eerder ons begin, hoe eerder is ons klaar, hè?
0: Kijk net, hier is hulle nie prachtig, nie. Ek dink, ek wil die see-toneel boek aan die klavier hang.
1: See-toneel.
0: En die pierneef boek aan die buffet, hoe dink jy?
1: Tja, ja, nee, jy moet maar sê, Petronella, van skilderijen weet ek nou nie veel nie. Voor my is een print nou maar een print, nee. Ek slaap vir ons om hier na een plek vast waar haar spaas is. Nee, sê jy maar net waar ek die spuiker moet inslaan.
0: Hou bykie vir my die see-toneel so teen die muur vast, dan kan ek kyk waar het moet wees, ja. Ja, laat die linkerkant so bykie sak. So ja, nee, ek dink toch die skilderij moet so'n bykie hoor hang. Dis baie beter. Laat sak nou die rechterhoek so'n bykie.
1: Rechterhoek.
0: Ja, dis reg. Hou niet so, dan merk ek waar die portrethaakje moet ingeslaan word.
1: Is reg so, merk jy maar wat er maak.
0: Daar is hy. Hier is die haakje en die spijkerkie.
1: Tja. Ja, een stevige tikkie en daar sit hy.
0: Jasper, ek wonder toch...
1: Jou, en dem het, jy sê, slap jou aan Hennings as jou bloeming vir is weer.
0: Hoe sê jy, dis Hennings' skuld?
1: Omdat ek weet dat hy my nou sit en vermees, waar hy nou is, hy so,
0: Toe laat ek bykie sê.
1: Petronella, maar niet zo hard druk hier die ding klop of hy betaal word.
0: Ek gaan gauw blok ijs aan.
1: Los die ijs, ek so moes die slepe kreeg die kou ijs op een warm vingers, dat hy so vanzelf wegkom.
0: Moet nou nie so hardkoppig wees nie, een vrou weet altijd beter as een man.
1: Ja, Wat ek moet so onbeholpen moet staat en wees.
0: Kom saam, kom buister. Toe, geen theepraterij
1: nie. Ach, mens kan nie wen. Jy kan net nie wen nie.

0: Dat is dus weer lekker. Ons twee ookjes samen, onze dubbele bed en onze slaapkamertje.
1: Ja.
0: Ja, is je redelijk lief van mij, Albertus?
1: Tja, tja.
0: En dalk en nooit de andere vrouw in jouw leven wees.
1: Tja.
0: Jezus, daar het als was op het tijd in die moeder was, hè? Denk je aan iemand anders?
1: Dag, jennekie, progressie, vrouw. Wat pieter jy nou? Ik het maar net leen, dink. Ik zeg, ik het sommer geleen, dink. Dink!
0: Dink?
1: Ja,
0: aan wie?
1: Ik zie, sommer nie algemeen.
0: Ander een? Albert is voorzien, dan was daar een ander vrouw.
1: Essie, daar was hier, Essie. Foon, lei, Essie, die foon.
0: Ach, laat dan, lei, Essie.
1: Ja, dank, dank, is dat belangrijk. Belangrijk.
0: Nou, met my ou groot lichaam is die bed te kouder as hy eeuwige strijd.
1: Ek sal gauw gaan.
0: Nee, Albertus, nou vertrouw ek jou nog meer as een muis en een skelm kat. Nee, kind, en jou kering sal uitbraai. Oh, zo, ja, daar morrend.
1: Ik kom samen, jou. Een lang story. Geef maar hier. Ja. Naand, ou Jaap.
2: Naand, ou Bartie. Naand, ja. Ach, slaap jullie al?
1: Ons was al in bed. Nog niet geslaap nie.
2: Luister.
1: Ja.
2: Ik was bij Petronella geweest.
1: Hey.
2: Ons het gezellig gekeer, hoor.
1: Ja.
2: En maar, toe daar, ou Jasper, daar. Uitgaf, wat?
1: Ja.
2: En hij heeft een zakje in zijn hand gehad.
1: Huh?
2: Mij gelijk dus een stuk bultong.
1: Huh?
2: Zeg me, hoe jouw tante dan van bultong?
1: Hey,
2: maar ja, luister, dat is nou niet wat hij wou gevraagd. Ja.
1: Oh, nou, wat wou jij eigenlijk gevraagd?
2: Ons had een ooreenkomst.
1: Net zo, ja.
2: Het jou weer aanvoerwerk gedoen?
1: Goh, ja. Je moest gezegd met dat Petronella was gezellig.
2: Ik heb jou een voerskooitje gegeven.
1: Zeg maar, kijk, ik doe mos dingen. Kijk, is aan die gang.
2: Luister, daar moet een manier wees waar een mens van ou Jasper ontslaag kan raken. Ontslaag kan raken, ja.
1: Kijk, ik doe mijn best, ou Jaap. Dingen, is je vorder goed. Met een Petro is jou nie ogen nie.
2: Ik weet, ek sien. En dat verskaft mij goed vreugde, hoor. Maar, dat is Jasper Wessels wat torring, man. Hij lijkt zoals een man van 50 in mijn 60.
1: Ja, maar om Jasper is mos een mooi kerel, ja.
2: Ja, zondag voor zondag zie ik hoe die weduwe om zijn zitplek beloog. Net met hoop in hulle ogen en begeerte in hulle hart. In hulle hart, ik zeg jou, Bertie.
1: Jannekie, toch je weet, ik heb niet helft van hulle voortanden weg.
2: Nie net hulle voortanden, jou, Bertie.
1: Huh?
2: En dat laat mij bezwaard voelen.
1: Laat mij vroeg. Nou ja, ook niet meer, nee.
2: Aan komende week is daar een concert in die stadzaal. Opera's en operettes. En ik heb daar genooi. Maar zij nog niet gezien, nie. Ook niet ja, nie. Mijn hart brandt om Petronella aan mijn zij dat hij belt.
1: Wel gloeien.
2: Je moet daar bewerken. Zag maak. Mijn hart brandt van begeerte, man.
1: Ja, begeerte, ja. Ik bedoel, ik weet, ja. Ja, zal me morgen dorp toe rijden.
2: Jee, hou ou Jasper weg mee, ja. Met hom daar heb ik meer katse kaas niet. Kaas niet, ja. Je moet je brood verdienen en die zweet van jou aanschijnen, Bertie.

Barbara Rey het altyd baie sterk vertoon op die Springbok Radio treffersparade met haar unieke styl van country muziek. En in 1973 het I Don't Wanna Play House die treffersparade met mening geslaan. En die liedjie was ook soveel kere gevra op Springbok Radio se versoekprogramme. Hoor het ook al sy, hier is sy, Barbara Rey met I Don't Wanna Play House.

Sonja Herold. Daar was ook kategorie beste sanggroep van die jaar. En die beste was... Ja, die Claude Lassen Sangers. En natuurlijk ook die winner van Beste Sanger. Hy het hy die stem herken, die talentvolle Alan Garrity. In hier diezelfde jaar, 1975, was die beste Engelse langspeelplaat gewen deur die welbekende Barbara Ray. Terwijl groep 2 met die Sari toekenning gespog het vir beste Afrikaanse langspeelplaat.

0: Well done, fellas, and welcome back. Those, of course, are the voices of Sias Reniker and Gert van Tonder, better known as Groep Twee.
1: Souvenirs van Sari 75. Luister weer morgenmiddag diezelfde tijd voor Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

En dit was die stem van Beverly van Sail, mees belovende sangeres. Bright Blue was die mees belovende contemporaire popkunstenaars.

Een meest belovende bijdrage tot Afrikaanse muziek, Christine Wolmerans. En laatste, maar niet die minste nie, die meest belovende muziekverwerker en regisseur, Evoid.

Nou ja, daar was het dan. Ons 5 speciale Springbok Radio toekennings vir 1984. Ons tweede laaste aanbieding van Sari toekennings. Vrijdag gesels ons oor Sari 85. Maar luister gerus môre middag dieselfde tyd op Springbok Radio vir Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

0: Daar is onweer op jou gezicht, Jasper. Wil jij niet eerst zitten, nie? Kan ik maar die zakje bij je nemen?
1: Ja, ik wil niet zitten, nie, en ik zal zo lang mijn zakje zelf wassen. Ja, ik meen, ik zou toch zitten.
0: Maar wat scoort, Jasper? Maak je thuis.
1: Dank je. Wat scoort? Alles scoort.
0: Maar vertel mij dan.
1: Ik vind wat nou net hier uit is. Hoe kom het jij voor ons dat een TG zo vroeg van jou?
0: Is maar net gasvrij.
1: Hoeveel mal was ze nou al hier?
0: Ik mag niet zijn hoed komen al, Jasper.
1: Ik vraag, hoeveel mal, Paternella? Hoeveel mal was hij al bij u geweest?
0: O, Jasper, jij daarop. Wel, het is nu die derde maal.
1: Ja, en 3 maal is scheepsrecht. Dat moet maar meer keren geweest zijn.
0: Nou, maar hoe komt dat?
1: Omdat hij zo thuis is alsof het zijn je werf
0: is. Is jij dan jaloers?
1: Ik? Ach, nee, ik ben jaloers. Wie is net maar nog? Ach, Petronella, ik moest niks hier kon verloren.
0: Niet zo goed verloren. Ja. Vergeet. En hij het bijna weer vergeet.
1: De slang die was lustiger dan al het gedierte des velds. Als zij onderkleren niet aan zijn lichaam vast was, dan had dit ook vergeet.
0: Jasper.
1: Mijn slang zou der duivel. Hij gaat net zo lustig te werken als die slang in die paradijs.
0: Sies, Jasper, is jij boos omdat hij hier was?
1: Ik een slang of wat, maar los naar die bloemingslangen.
0: En jij is niet jaloers, nie?
1: Ik is niet, ik bedoel, ach man, Petronella, dat is een jaloezie niet, dit was nog niet nodig om nou al 3 maal bezoek af te leiden.
0: Het is net onschuldige oorwijs.
1: Ja, 5 ster thee. Om zeker gammerkoekies opgevoed.
0: Gewis het moest koekies voor jou gasten voor.
1: Nee, dan gaat hij weer komen, zeg ik.
0: Ach, ik geloof niet.
1: Ja, hij zou weer komen. En weer, en weer, en weer. Hij gaat jouw drempel behoorlijk uittrap.
0: Hoekom moet ons bespiegel oor iets wat nog niet gebeur het nie? Wie? Jy het my nog eers gegroet nie.
1: Ek het naald gesê.
0: Is dit die manier waarop jy groet?
1: Ach, Petronella, ek is omgekant.
0: Ach, word dan weer goed toe. Ek het so na jou verlang.
1: Waar het jy tyd gekry? O ja, bekeer jou dan die hele tyd. Ach, los het nie maar, Petronella, ek jaag toch net my bloeddruk op.
0: Ay, Jasper, jy is vir my speciaal. Jaap se kuierkies is net bo langs, is net vriendskap.
1: Ja, moet hom net nie thee en koekies gee nie. Ach, wacht, laat ek jou eers groet. Naand, Petronella.
0: So kortiekie.
1: Is nie vir my makkelijk om te bik.
0: Ek is jammer. Ek het vergeet van die wonde op jou ongemakkelijke plek. Ek moet opgestaan, ek kan het nou doen.
1: Nou, nie wat los my is, Petronella, daar is werk om te doen. Eerst werk en dan plezier. Ach, wat praat ek op toch nou alles? Dit lyk voortreffelijk hier by jou. Jy het gewoon, hè?
0: Ek moes maar meet en pas om vir alles een plek hier te kry. Maar is het altyd te veel,
1: goed? Ach, nie, so ja.
0: Met die skillerij het in die muur gaan het sommer baie mooi lyk.
1: Ah, jy vrou se hand is amkundig. Jy het net geweet waarom elke meeuw stukje in ornamentje neer te sit.
0: Ek kan vir jou by die opstal ook om doen.
1: Ja, maar dit moet nou my eers wacht, nie, eers onderdag, ja. Toe sê nou vir my, waar wil jy die goeders opgehang, he? Hoeveel is dat?
0: Is 3 kleinkies en 5 middelslag, 3 grootes, altesaam 11.
1: Heerlijke boetel, maar ja, hoe eerder ons begin, hoe eerder is ons klaar, ne?
0: Kijk net, hier is hulle nie prachtig nie. Ek dink, ek wil die seetoneel boek aan die klavier hang.
1: Seetoneel.
0: En die pierneef boek aan die buffet, hoe dink jy?
1: Jy moet maar sê, Petronella, van skilderij weet ek nou nie veel nie. Voor my is een print nou maar een print, ne. Ek slaap vir ons om enige plek vast waar haar spaas is. Jy sê jy maar net waar ek die spijker moet inslaan.
0: Hou bykie vir my die seetoneel soot in die muur vast, dan kan ek kyk waar hy moet wees, ja. Ja, laat die linkerkant so bykie sak. So ja, nee, ek dink toch die skilderij moet so bykie hoor hang. Dis baie beter. Laat sak nou die rechterhoek so bykie.
1: Rechterhoek.
0: Ja, dis reg. Hou niet so. Dan merk ek waar die portret haakje moet ingeslaan word.
1: Is reg so. Merk jy maar wat er maak.
0: Daar is hy. Hier is die haakje en die spykerkie.
1: Tja. Ja, een stevige tikkie en daar sit hy.
0: Jasper, ek wonder toch.
1: Omdat ek weet dat hy my nou sit en vermees, waar hy nou is, hy so so,
0: Toe laat ek bykie
1: sien. Petronella, moet nie so hard druk hier die ding klop of hy betaal word.
0: Ek gaan gauw blok ijs aan.
1: Los die ijs, ek so moes die slepe kreeg die kouwe ijs op een warm vingers, dat hy so vir self wegkom.
0: Moet nou nie so hardkoppig wees nie, een vrou weet altyd beter as een man.
1: Ja, Wat ek moet so onbeholpen met stad en wees.
0: Kom saam, kom baas toe. Toe. Geen teepraterij.
1: Ach, mens, kan nie wen. Jy kan net nie wen.

0: Dat is dus weer lekker. Ons twee ookjes samen, onze dubbele bed en onze slaapkamer.
1: Tja.
0: Ja, is je redelijk lief van mij, Albertus?
1: Tja, tja.
0: En dalk en nooit de andere vrouw in jouw leven wist.
1: Tja. Vrouw, wat peuter jy nou? Ek het maar net lê en dink. Ek sê hy, ek het sommer gelê en dink. Dink!
0: Ek dink?
1: Ja,
0: aan wie?
1: Ek sê, sommer nie algemeen.
0: Ander een? Albertus Boucher, daar was daar een ander vrouw.
1: Ek sê, daar was hier, is hy? Foam, lê, is hy die foam?
0: Ach, laat om, lê, is hy
1: peuter. Ja, dank is dit belangrijk. Belangrijk!
0: Oh, om nou met my ou groot lichaam uit die bed te kouter is hy eeuwige strijd!
1: Ek sal gauw gaan!
0: Oh, nee, Albertus, nou vertrouw ek jou nog meer as een muis en een skelm kat! Nee, kind, en jou kering sal uitbreid!
1: Hey.
0: Oh, zo, ja, daar morrend!
1: Ik kom samen, jou! Dit is een lang story. Gee maar hier. Ja. Naand, ou Jaap.
2: Naand, ou Baartie. Naand, ja. Ach, slaap julle al?
1: Ons was al in die bed. Nog nie geslaap nie.
2: Luister.
1: Ja.
2: Ek was by Petronella gewees.
1: Hey.
2: Ons het gezellige keier oor.
1: Ja.
2: En maar, toe daar ou Jasper daarop. Uitgevat.
1: Ja.
2: En hy het een sakkie in sy hand gehad.
1: Huh?
2: Mij gelijk soos een stuk bultong.
1: Huh?
2: Sê my, hou jou tante daar van bultong.
1: Hey,
2: maar luister, dit is nou nie wat hy wou gevraagd. Gevraagd nie, ja.
1: Oh, nou, wat wou jy eigenlijk gevraagd?
2: Ons had een ooreenkomst.
1: Hey, net so, ja.
2: Het jou weer aanvoerwerk gedoen?
1: Goh, ja. Jy moes gezegd met dat Petronella was gezellig.
2: Ek het jou een voorskooikie gegee.
1: Sê maar, ek doen mos dinge. Ek is aan die gang.
2: Luister, daar moet een manier wees waar een mens van ou Jasper ontslaag kan raak. Ontslaag kan raak, ja.
1: Ek doen my best, ou Jaap. Dinge, iets vorder goed. Met een Petro is jou nie ongeneer, nie.
2: Ek sien. En dit beskaf my groot vreugde oor. Maar, dis Jasper Wessels wat torring, man. Hy lyk soos een man van 50 en my 60.
1: Ja, maar om Jasper is mos een mooi kerel, ja.
2: Ja, sonnag vir sonnag sien ek hoe die weduwee om sy sitplek beloer. Net met hoop in hulle oog en begeerte in hulle harte.
1: Hey.
2: In hulle harte, ek sê jou, Bertie.
1: Jannikie, toch nie weet, ek het nie hulle sal hulle voortanne weg, he.
2: Nie net hulle voortanne nie, jou, Bertie.
1: Huh?
2: En dit laat my beswaard voel.
1: Ek laat my vroeg. Nou ja, ook nie meer nie.
2: Aan komende week is daar concert in die stadsaal. Operas en operettes. En ek het daar genooi. Moet sy nou nie gesê nie. Ook nie ja nie. My hart brand om Petronella aan my sy daar te hebben. Ek
1: wil gloe.
2: Jy moet daar bewerk. Sag maak. My hart brand van begeerte, man.
1: Ja, begeerte, ja. Wel, ek bedoel, ek weet, ja. Ja, sal my morgen daar toe rui.
2: Jy hou ou Jasper weg, my ja. Met hom daar het ek nie katse kaas nie. Kaas nie, ja. Jy moet jou brood verdien en die zweet van jou aanskyn, ou Bertie.

Barbara Rey het altyd baie sterk vertoon op die Springbok Radio treffersparade met haar unieke styl van country musiek. En in 1973 het I Don't Wanna Play House die treffersparade met mening geslaan. En die liedjie was ook soveel kere gevra op Springbok Radio se versoekprogramme. Hoor het ook al sy, hier is sy, Barbara Rey met I Don't Wanna Play House.

It's Springbok Top 20 time. 30 minutes of solid gold hits from the official charts of Springbok Radio. I'm your host, Frans Erasmus. En in hierdie week se program gaan ons voort met die jaar 1975 en die topverkopende solo 7 plate in Suid-Afrika. Die verlede keer het ons gekom tot by nummer 14, van nummer 20 tot nummer 14 het ons afgetel en om aan te gaan, nummer 13. Neil Herbert, South African, with She's a Woman, that went to the number 1 position on the Springbok Radio charts and stayed on the charts for 22 weeks.

0: Well done, fellas, and welcome back. Those, of course, are the voices of Sias Reniker and Gert van Tonder, better known as Groep Tweer.
1: Souvenirs van Sari 75. Luister weer morgenmiddag diezelfde tijd voor Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

En dit was die stem van Beverly van Sale, mees belovende sangeres. Bright Blue was die mees belovende contemporaire popkunstenaars.

Nou ja, daar was het dan. Ons 5 speciale Springbok Radio toekennings vir 1984. Ons tweede laaste aanbieding van Sari toekennings. Vrijdag gesels ons oor Sari 85. Maar luister gerus môre middag dieselfde tyd op Springbok Radio vir Souvenirs of Sari met Neville Dawson.